As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

het zwaar wordt. Jij moet roer, anders mis jij jouw trein. Een warm flat bier, thuis die water, kloof hier. Wie is echt?

0: ACDC, love, love, love die song, man. Meneer Rudy Klein geld op zijn beest. Een van die beste gitaristen onder die zon. En een van die nice mensen.
1: Hij is nice.
0: Hij is super nice. Ik spijt
1: niet voor. Wat is dat aan een sexy liedje van hem wat hij gedoen heeft? Wat zo'n
0: Nou, vrouw je mij
1: wat
0: ding, man.
1: Wat ons gepreview heet. Want hij weet voordat het uitgekomen
0: is. Ik weet precies wat je doet, maar je zit mij nou hier onder die... Wat is dat? Je zit hier mee aan voor failure. Moeg, is het moeg?
1: Maybe, ja. Ik is nog altijd moeg.
0: Nee? Ja, smoeg. Ja, smoeg. Wat ons gepreview.
1: Ons het hier gepreview. En die eerste keer wat ik gehoor het, toen ik...
0: Sweefie.
1: De eerste keer dat ik het hoorde, ik soos, oh, weet je, die sexy lirieke geskryf. Lekker drum bijstel.
0: Hij al baie mense, wat ook super cool is, man. Jong mense en alles wat onder hem gaan. Maar in die case, dit nou daar gelaat en al die lekker dingetjes wat samen het gepaard gaan. Ons krabiekie rond, het smal all the way to the bank. Ons krabiekie rond om te kyk na die celebrity birthdays.
1: Ons doen. En die eerste een wat ek wil noem is Liam Cunningham, wat vandag verjaar. Hy is vandag 65 jaar oud, maar nog nie na by aftree nie. Die acteur het Davos gespeel in Game of Thrones. En hy het ook gespeel in Hunger en War Horse. War Horse was so'n goeie fliek geweest.
0: Hy het een mooie stem en accent.
1: Hy het ook so'n lekker diep stem. Het is sy verjaarsdag vandag gebore in Ierland.
0: Ja, maar ek dink as hy enige ander plek gebore was het...
1: Ja, het is nie sin gemaakt.
0: Dan Dennis Haysbert. Dennis Haysbert het al baie dinge gespeel. Hy was in Brooklyn Nine-Nine, recht tegen The Unit, Wreck-It Ralph. Maar hy is een van die ouwens wat acteerwerk doen, wat lyk of hy glad die persoonlikheid het.
1: Ja.
0: Glattie, soos die neerse biekie nie. Hy lyk robot. Maar het werk vir jou. Hy speel baie weermacht, generale, die type dinge waar sy persoonlikheid dan is. En baie diep stem.
1: Baie diep stem.
0: Ja, I like
1: en hy lyk of hy Denzel Washington's body double cut.
0: Ja, nogal.
1: Definitief. Nog iemand wat vandag verjaar is Maureena Baccarin. Nooit geweer is haar naam nie. Fenomenale actrices het gespeel as Jessica Brody in Homeland. So was in Firefly, Gotham, Deadpool, sy het Anna gespeel in V, wat natuurlijk Vendetta was, en ook in Spy. Sy het oorspronkelijk gaan studeer by the Juilliard School, wat geleid het na haar eerste rol in 2001 in 'n fliek met die naam Perfume.
0: Beautiful dame.
1: Prachtig. So goeie rol gespeel as Jessica Brody in Homeland.
0: Ja. Yeah.
1: Oh, wat een reeks. Daai was goed.
0: Een van my favorite mense in die hele wereld is jylle Who's Line fan is meneer Wayne Brady. Nou, meneer Wayne Brady, hy is nou die revival gemaakt van Let's Make a Deal, wat die baba goed ingedoen het. Hy het ook in 2017 gespeel is as Aaron Burr in Hamilton. Maar Who's Line Is It Anyways het baie groot naam vir homself gemaakt. Hy het al selfs Suid-Afrika toe gekom om sy improv comedy hierdie kant toe te doen. En as sang en oppie punt lirieke opmaak wereld competitie was. Het hierdie ou goud gewen elke jaar.
1: En hy sing so mooi.
0: Beautiful.
1: Prachtig
0: stem en namaak, allerhande dinge, verskrikkelike slim ou. En ek sit eindelijk nou in die aande, sit ek nou weer Who's Line en kyk.
1: Ja, jy het gesê.
0: Ja, en man, my mond hang oop met die genie. Kyk, komediante. Nee, nie net dat ek self komediante is, maar ek meen, komediante is iets helemaal anders, maar die ouwens is die leiers. Dit is crazy.
1: Ja, improv op hulle beste.
0: Wow.
1: Nog iemand wat vandag verjaar is, Wentworth Miller, wat vandag 54 jaar oud is. Nou, die acteur vooral bekend vir sy meerhoofrol in die gewilde TV-reeks Prison Break. Hy het ook Captain Cold gespeel in Legends of Tomorrow en ook in The Flash. Hy was ook in die draaiboek vir die film Stoker gewees, wat hy saam geskryf het.
0: Oh, wow.
1: Ja, soos die fliek oor Bram Stoker.
0: Oh, wow. Dit is absoluut super cool.
1: Hy het ook in 'n paar van Mariah Carey's muziekvideo's verskyn. Mariah, kyk vir jou. Nou wil ek net Mariah Carey muziekvideo's gaan kyk. Gaan daar swend voor.
0: Nee. Good
1: ek
0: guy, man.
1: Ek wil net sien hoe dans hy, want hy lyk nie soos iemand wat kan dans sien.
0: Like, watch your surprise here.
1: Nee.
0: Soos Jason Statham sy julle eerste rol was in music video.
1: Ja, dis waar, nee.
0: In a speedo. In a speedo. En nie geweet hy is die Olympiese duiker.
1: Ja, dit het ek geweet, ja dit is baie vreemd.
0: Dan nou meneer Dana Carvey. Nou meneer Dana Carvey, sy ons ken van Saturday Night Live, Wayne's World. En hy is een van die mees, of kan ek amper sê, een van die beste impersonators, wat jy kan kry onder die son. Onder George W. Bush, Joe Biden, Bill Clinton, Jimmy Carter, Dan Quayle, Al Gore, Donald Trump, wow. Robin Williams, Sean Connery, Jennifer Coolidge, Owen Wilson, Charlie Sheen, en die lys is nie, nie korter nie. Daar is absoluut fenomenaal. Hy is something else. Hy is daarna something else.
1: Ek dink ek sal net die hele tyd gaan ek het in hierdie persoon.
0: Ek sal heeltyd.
1: Ek weet van hierdie een.
0: Heeltyd.
1: Ja.
0: Heeltyd.
1: Ja.
0: Dit is my pelvic on beatbox en as is altyd gebraai en dan sit ek hier, as sit ek die musiek af om like volume op, kom.
1: Wel, as jy een geheime talent het, of jy ken iemand met een geheime talent, en hulle verjaar vandag, stuur vir ons een boodskap.
0: Amen, man.
1: Die nummer is nul op. Yeah. Wel, as jy een geheime talent het, of jy ken iemand met een geheime talent, en hulle verjaar vandag, stuur vir ons een boodskap.
0: Amen.

0: Dat is Daft Punk One More Time. Als je die trollmovie kijkt, dan zie je ook zien hier is deel van die vibe. Start met internet aan die tijd van al. Hier heb je lekker luisterstasie. Hoop jullie kijken nog lekker samen met ons. Dus probeer het zoveel als mogelijk fun maak. En jou honger maak vroeg in die woorden. Is belangrijk.
1: Nee, niet zo.
0: Is belangrijk, ja, is belangrijk.
1: Is lekker. Ik wil nou net alles met tomatiesaus hebben.
0: There we go. Nou, je hebt in Zuid-Afrika cellen met Asia. Nou, in Amerika met ice is iets heel te mal iets anders. Alsjeblieft niet. Ja. Maar niet dit begin nie. Maar ice
1: is heel te mal.
0: Ja, vooral van mij.
1: En sy is terug in Zuid-Afrika.
0: So stil met de hele emmer vol verskonings en een hele emmer vol jammers en al die type dinge. Maar ice, of die mense hulle nou like of nie, doen verskriklik baie goeie werk so tussen deur ook.
1: Ja.
0: Soveel so dat hulle tussen Mexico en San Diego 'n 266 meter tonnel gebouwd gekry het wat tussen Mexico en Amerika is vir die invoer van wapens, dwelms en immigrante.
1: Wow.
0: 266 meter lange tonnel. En die ding is, hy is uitgebouw met staal bakstene en het 'n trolley system. Jy weet die loopie. Wat die hele ding deur maak tot wat jy binnen in Amerika kom.
1: Dis so Google die muskiete gekry.
0: Nee. Nee, 266 meter, dude. Dit is 2,5 rugbyvelde. Maar dit is crazy. Dit is baie, baie lang, man. Maar ek het die video heeltemal deurgekyk om te sien. Dit is uitgebouw met blokke en staal. Dit is baie professioneel gedoen. Ja. Hulle moes een hele rukkie.
1: Was dit nie met een lepelkie gegryf?
0: Nee. As het was, dan well done aan die lepelse kwaliteit. Maar dit was absoluut crazy, man. Ja, toe die politie self dier die tunnel gegaan met camera's om te wys wat er

Beautiful music of Celine Dion with I Love You. Drie woordjies wat mense kan dat goed voel, spesiaal voel en voel, ai, ek is so spesiaal, nee, daar is mooi enekie, en ek wil weet om geniet, en dan binnenkort is het nie tyd, maar ek wil jou herinner, so by 20:10 vanmorgen, gesels ek met Daniel Hofman rondom sy nieuwe enkelsnit Doring Dra Daisies, interessante titel daai, so dan gaan ons bykie by hom hoor precies waar oor die lied gaan, hoe lang hulle in die bedrijf is, ek onthou nog die dag toe hy uitgebring het soen my op my boepie. Ja, jy het reg gehoor. Dis was die liedjie se naam. So, ons gaan bietjie met hom gesels so 20:10.

0: Emily Moor met die mooi in jou en daarmee gaan ek jou groet. Het was lekker om saam met jou te kuier. Net hierna Etienne Kalitz, sy staan by met die middag saam met sy lekker resepte, musiek wat jou gaan bring en al jou boodskappe. Dan die grootman Big Nick, hierso van 3 tot 6 af met die Big Nick Drive. Môre is alweer wiele woensdag saam met King Kaars en ek wil hê met jou ore spits vir môre. Want môre is daar pragtige dinge wat gebeur by King Kaars. Een nuwe gedeelte wat King Kaars bietjie gaan oorgesels. Net om jou so bietjie interessantheid te sê. Wat, waaroor gaan hulle praat? Wel, jy gaan moet wacht tot môre. So, dis 'n baie interessante gesprek wat ons môre gaan hê. Ook wat King Kaars nou aangepak het. So bietjie iets niets, iets vars en jy gaan dit wil hoor. Dis nou kwart oor 11 môre met Wiele Woensdag. Gaan baie opgewonde wees. Van my kant af, dankie Clinicare. Julle maak die JKB-program moontlik maandag tot vrijdag. 9 tot 12 van ons teen ons vriende by Clinicare. Spluit met Teens Jordaan, Ray Dillon, Chris Els en Connie Warries. Tot môre. Van my kant af, JK, gaan groot of gaan huis toe. Tot ziens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.

Na 6 kinders in diezelfde huis, het die huwelijk verbrokkel soos een slechte kuis. Ek het hard geskreeuw en hard probeer, maar die armoede was vir haar net te seer. Die welsyn snuil voorraad maar fynkies, en so die beboetie gekom sonder rosynkies.

all you fear soon. Mama, is die pap al reg? Ek's besig om gaar te word voor die vleis.

0: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Get a 7kg potato pocket and a 3kg onion bag for $99.99. A nachi tray and a banana mini box for 50 Rand. A cauliflower pre-pack and a broccoli pre-pack for 50 Rand. Boneless beef poiki stew at $89.99 per kilo. And pork spare ribs at just $89.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, trap wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg.

0: medium onderrig in Afrikaans en Engels.
1: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
0: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
2: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
3: Bebeka, Astro Paints, your Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
4: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Luister FM.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
2: Het jy gesien, die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
4: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Coöperatief Beperk is een gemagtigde financiële diensteverskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
5: Luister FM weer.
6: Ons kyk een bykie wat maak jou weer dinge vanmorgen, woensdag 3 juni, Aliwal Noord 9-18, 60% reën, Bichu 12-17, 100%, Kraddock 9-13, 60%, Dispatch 13-15, 100%, Oost-London 15-19, 100%, Fort Beaufort 10-16, ook 100%, Graaf-Reinet 10-12, 80% reën, Gramstad 12-15, 100%, Jeffreys Bay 14-17, ook 100%, Tata 11-18, 10%, Port Alfred 15-17, 100%, Port Elizabeth 14-17, 100%, Pots & John 17-21, 30%, Queenstown 9-17, 80%, en uit Den Haag 13-16, 100% reën. Dis jou weer dinge vanmôre, woensdag 3 Junie.

0: dan. Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Huis, boelies in sy fles. 1, 2, 3, 5, 6. Boy van die suburbs, gaan kuier van

Je luistert naar Luister FM. Dit is nu 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Een lid van die Valke verneem, hy is vrygespreek nadat hy verkeerdelik betrek is in een polygraaftoets. In Libanon kondig een gedeeltelike skietstilstand tussen Israel en Hezbollah aan, maar aanvallen duur voort. Een adjudant-officier van die Valke in KwaZulu-Natal, Karl Sander, het sy getuienis voor die Madlanga-kommissie afgesluit nadat hy verneem het, hy is verkeerdelik betrek in 'n polygraaftoets, wat veroorsaak het dat hy uit sy pos verwyder is. Getuienisleier Lee Segeels in

Ze moet het nooit gegrindel hou. En bewaart die wonder heel dag. En als ik bemin om te raken een vriendeling, dan zal het reën. En ik is absoluut.

Hij drinkt zijn broffie, eet een koppie eet. Hij knijpt hier in de oog toe, Marianne hier een keek. De olie in die jongen thuis en die bekerkie van. Was het bloed en tannen en drankjes op die wang.

0: Marika Meiburg op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Christia Visser, Kaapse Blou. Ware woorde wat ek raak gelees het, wat ek graag met jou wil deel. Sodra ek en jy besef dat God getrou is om klaar te maak wat hy begin het, dan verander dit die manier waarop ek en jy wag. Is dit nie mooi nie? Sodra ons besef dat God getrou is om klaar te maak wat hy begin het, verander dit onmiddellik die manier waarop ek en jy gaan wag.
1: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vogelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, beswisvang, vruchtenpluk in seizoen, staproutes in Tsitsikamma bergen en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandaag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een rechte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
2: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint. We bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
3: My goed koop woorde val op dove oor en ek sukkel om goed te sê wat jy wil hoor. Die winde hier buiten

Hey julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Geniet dit.

0: Luister FM.
1: Daar is wachten om die dorings van ons harte. Maar krachten voor die mens se begrip.

jouw glas. Helemaal het vrij awesome, verdient alles opgehouden. En de ongeschonden oomlijk

Volg ons op Facebook @ Luister FM. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

steekpijn. Reg onder my broeklijn, asof iets my onophoudelik wil stuit. Ek sien een lichtskyn, ek's by my volle bewussyn. Dit is Mali, my Jack Russell, wat my bite.

staat met de windpomp in my hart. My voete is al seer geloop, my bene is al sat. Daar spottels in die teerpad, da's diefstal op ons plaas. Nou soek ek maar net vrede in my hart, hoor ek geraas.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.